0: lekker opgepeuzeld.
1: Nou, wat ben ik onder de indruk.
0: Hé, ik heb een leuk idee. We doen een wedstrijdje. Wie het hardste boe kan roepen. En weet je wat? Ik zal het even voordoen.
1: Ik ben niet de liefste. Oeh, dat is ook niet hard boe. Doe jij het dan, dan doe ik boe.
0: Oh, goed idee.
1: Ja.
0: Let goed op, hè. Ik ben niet de liefste.
1: Boe. Ja. Ik ben niet zo schattig.
0: Boe.
1: Ja.
0: Ik ben zelfs gemeen.
1: Boe.

houthakker Willem zat even uit te rusten van het harde werken. Hij vroeg zich af waarom dit bos het Sprookjesbos genoemd werd. Het was toch een gewoon bos? En sprookjes bestaan toch niet? Dan had hij wel kabouters rond zien lopen en echte draken zien vliegen. Maar het enige wat Willem zag vliegen was een groene kanarie. Tenminste, dat dacht hij. Maar dat was geen kanarie, het was draak. En die voelde zich erg beledigd.

Weet je, ik ben eigenlijk niet zo eerlijk geweest tegen Morrel. Stom van mij, hè? Morrel mag best toverdrankjes maken. Ik wilde hem alleen maar een lesje leren.

0: je hebt.
1: Morrel!
0: Dat is het fijnste wat er is.
1: Ja.
0: Ik had niet moeten jokken over de bof die er niet is.